kaal voet in haar jersey, op een woonstelbalkon. Sy is een backpacker series, in die winters

wat van haar geword het. Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien. Ek het oral rond gevraag.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek gaan mos by uit Dannebaai uit. Dannebaai te aansluiting is nog steeds besig. Dit lyk beter by Heiderand Extension, maar nog steeds besig deur Heiderand by twee groot te aansluitings. As jy inkom vanaf Hartenbos, besig by R102 R328 te aansluiting by Hartenbos Heuwels. Is besig as jy uitdraai uit Hartenbos uit op die R102 en deur Voorbaai nog steeds besig voor begin opklaar daarna Dias. Klein brak en groot brak, vry vloeiende verkeer, dan by die lughawe lyk dit goed en in George, as ons kyk, as jy inkom van af Wildernisse kant af, lyk dit redelik vry vloeiend tot daar by Victoria Bay verby. Nysna weg is besig van Madiba af reg deur tot in die dorp, Hiddelins deur, nog steeds besig by die golfbaan, maar veral besig bo by Yorkstraat by die sirkel, oor jou ten die Kooppas is dit vry vloeiende verkeer.
0: SFM, volgoed muziek!

0: Morning all, this is for Knysna. A broken down truck heading out of Knysna at the Whitebridge intersection to Phantom Pass. He's blocking the lane leaving Knysna. You can get around him with the glide off from the Phantom turn off, and so just be careful. The truck is broken down there on the blind bend there. Traffic's not on scene yet.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: So daar het gehoor van Knysna, kom ons kyk en George, as jy inkom van Wildernisse kant af, en maar steeds bezig daar om Wieke Baai en die cirkels van Madiba af by verskeie van die verkeerslichte wat jy nog steeds gaan sit. Deur Hedderlands lyk het al goed vir by die golfbaan, vry vloeiend, tot so na die George Hospitaal, daarna begin het bezig raak op na York cirkelse kant. Onder by Hope York en die R102 is het bezig by die eerste cirkel daar soos jy inkom van die R102, daarna van die tweede sister cirkel af is het vry vloeiende verkeer, dan by die lughawe voor die lughawe self baie bezig. Groot brak, vry vloeiend, klein brak, lyk goed, ons gaan deur na Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting is bezig, so ook die tweede groot T-aansluiting in Heiderhand met die R102, as jy inkom vanaf Hartenbosse kant, waar jy uitdraai uit Hartenbos op die R102 waar dit bezig is, en dan is het deur Bywio en Voorbaai. Op die R102 is dit besig, vry vloeiend op die N2 daar verby.
1: 24/7 SFM.

0: Matthew Mull met Run, en voordat, ek weet nooit hoe nou uitspreek nie, is het Maps met Two Broken People. Is nou so 12 minuten voor 11. Ek en jy kyk nog saam tot 12 uur, maar tussen nou en 11 uur, wanneer het natuurlijk tyd is vir die nuus, is daar nog so paar lekker stukkies muziek, soos hierdie volgende een van Gerard Stein.
1: My hart verlang na die bloedrooi bosveldson,

0: Ek het bly 'n klassieke nommer daai. Dit was een Moonzik geweest saam met Rian Benardi en I'm on fire. Is nou so 13 minute voor 12. Nog so paar lekker stukkies muziek voor ek jou gaan groet en oorgee in Enrico se hande. Volgende op die speelhuis het ons van Nadia Foster saam met Alba.
1: Jou streekstasie is...

Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: 104.1 SFM.
1: Silver en goud wat jy nou hoor met die hoek waar na gang. Vincent Gordon tussen vriende en vure. Hier begin met Brian Adams, The Best of Me. Ek kers met my en Rick Aries tot so voor drie.

0: So goed in my hemp.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

Eden, jy soen alles reg, of Eden eintlik, ne? Maar in elk geval, in Brittanje, weet is nie elke dag dat een courant of een publikasie een correctie maak nie, weet, baie keer is hulle maar half, weet, onwillig om een correctie te druk, maar die Guardian het nou een correctie gepubliseer, wat 98 jaar na die fout uitgegees. En wat gebeur het in Oktober 1912, is daar in een grot by Bacon Cave, na by Mumbles in Wallis, is daar seker rooi streaks, jy weet, so half, dit lyk amper na, jy weet, dit is seker wille strepe en kolle en goed, gevind teen hierdie grotmuur, en twee wetenskaplikes met die beste methodes tot hulle beskikking op daai stadium, het bevind, hulle was Henry Broil en William Solas. Hulle het, ek gaan vir jou die sin lees, they were able to isolate traces of clay pigments among the calcite of the local limestone rock, and they wrote in 1912. En dan die hele ding wat hulle nou verduidelik, hierdie is nie een natuurlijke fenomeen nie, maar dis definitief groot kuns. En klompie jare later, is daar die toe nou verander in 1928. Het iemand anders toe nou geskryf dat hierdie is definitief glad nie rotskuns nie. Dit is resultaat van yster wat deur krake in die rots kom. En toe nou, in hierdie laaste paar jaar, het iemand toe nou die blink idee gehad om weer toetse te doen, maar met moderne technologie in hierdie goed te dateer, en gevind dat die pigment, die rooi pigment, dateer 15.000 jaar terug. Nou is dit erken as kunswerk.

Van Du Plessis met Lach tot Jyl. Ons kyk na so 'n bietjie wêreldgeskiedenis. Al verskokkende een op hierdie dag in die jaar 68 toe Romeinse keiser Nero homself om die lewe laat bring deur sy sekretaris Epafroditus te oortuig om hom uit te help. Dan 1815 op hierdie dag Kongres van Wene eindig met die politieke kaart van Europa wat totaal hervorm is. 1910 op hierdie dag, een baie interessante ene, een passasier op die SS Arwata, gooi een bottel met een nota, message in a bottle oorboord, en dit word gevind op 6 juni 1983, 73 jaar later. En op hierdie dag in 2019, meer as 1 miljoen mense betoog in Hong Kong teen voorgestelde nuwe wette vir uitlevering aan China, en een van die grootste proteste ooit in hierdie stad.

0: Melissa Kover met welkom, of waarom althans, skies, ek wou welkom sê. Goeienaand en welkom, dit is Dinsdag aand is net na 6, my naam is Corrie Kers, saam met jou tot om 9 uur vanavond. Toe tussen 7 en 9, verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Ons is besig in ons tydkapsule segment en ons gaan vanavond aan by die 30ste Mei in die jaar 2014. En dan nou tussen 6 en 7 vat ons dit net lekker rustig. Hier is Snotkop met Soos 'n Bos.
1: Jou streekstasie SFM.

0: The Temperor in Maya met hulle weergawe van The Jackson 5 se Feel It. Voor dit Spoegwolf en Klootiswil en M.J.N.L. met All I Know. Watershed volgende met Fineway.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Op die 10de Augustus 2014, protesting and riots began in Missouri following the death of an African-American man, Michael Brown. Brown was shot dead by police on August the 9th, which sparked riots the following day. As a result, 321 protesters were arrested in Ferguson, Missouri. Natuurlijk, een van die aanslagte wat geleid het dat daar goed begin uitkom het oor police brutality en politie wat mense mishandel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Heidi met Nou of Nooit weer, nou op die 13de Augustus 2014, Iranian mathematician Miriam Mirzakhani became the world's first woman to win the Fields Medal, the most prestigious award. Vir wiskunde. Want meeste van ons kan nie eers meer neem. Wat 5 maal 6? 7 maal 2. En ons kan aangaan.